0: Ik ben naar 22 voor Super, Tanskria Juliet. En hold short of runway 22 right. Stay with me.
1: Roger, Juliet, hold short 22 right. I'm at 22 for.